kuti makuruka vanokuruka makuruka vachakuruka makuruka iwe vanokuruka

0: Semashua,
1: bona,
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa,
1: bona,
0: mama vakanditiwa machua, chingwa machimbuwa, kasimanga mansua,
1: bona,
0: tenga takachena zvemashua,
1: bona,
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa,
1: bona.